tube no kunihira kandi mu mitima yaitu tube twine okwegomba ne kiaka kiamani muno chokukorere nkurakurana baito takabule mingire otakatero bremo mwebembezi wawo wakomere iwe wenkorota omwaworoto mwani guliyo kokowero enkoko bisoro bindi ariye kiriyo